0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. De volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Running.

0: trots op Texel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Ja, hoe? Kom op! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte periode. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Toppers van toen. Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen. We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl. Radio.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit

0: Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
4: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

Een hele goede morgen. Het is 7 uur geweest op Radio Texel 106.1. Muziek voor iedereen. En op deze hele mooie ochtend, 15 september 2026 op een dinsdag, heb je kunnen luisteren naar Icehouse en Crazy uit 1987. Daarna Rita Ora en Anywhere. Straks krijg je Billy Joel. Maar nu Ricky Martin.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte periode. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

Het is 19:30 geweest op Radio Texel. Je hoorde Aha, Crying in the Rain, Altered Images, Don't Talk to Me About Love, Use Corporation, Rock the Boat en Chef Special. If not now, then when. Blijf luisteren naar Radio Texel met Shabarang.

0: Radio Texel.
1: Je hebt kunnen luisteren naar Shabba Ranks en Chevelle Franklin met Mr. Loverman, daarna Adam Lambert en Ghost Town. Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen in Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio.

Een van mijn favoriete klassiekers, 10cc en Dreadlock Holiday. Straks krijg je 2 uur Struis Vroeg voor je kiezen. Nu Kies en Kapper met Let's Stay Together.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per

0: post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
1: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

0: Dit is Radio Texel.
1: Op Radio Texel hoor je Panorama. Robert De Niro's Waiting. Daarna Nena samen met Kim Wilde. En Any Place, Anywhere, Anytime. En The Weeknd met Blinding Lights. Blijf luisteren naar Radio Texel met The Clash en Rock the Cage.

Het lijkt wel een titelsong van een James Bond film. License to Kill, Gladys Knight en de Pips. Nu Dave, Dee, Dozy, Bicky, Mick en Titch met The Legend of Xanadu.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Dinsdag 15 september is het Internationale Dag van de Democratie. Doel van Internationale Dag van de Democratie is stilstaan bij het belang van vrijheid, mensenrechten en een stem hebben in het bestuur.

Achtereenvolgens op Radio Texel, Lucy Silvas en Breed In. En Johnny Cash en Quinton. Als laatste Share met Believen. Wat het programma Struisvroeg betreft, dat zit erop. Morgen is er weer een Struisvroeg, weer tussen 7 en 8. En ik hoop dat je dan weer luistert. Straks veel plezier bij de rest van de programmering van Radio Texel. En onder andere Wadda Macchiato met Rob van Leeuwen. Tot morgen. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor... Kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. Regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot

0: 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio

Dit is Doe het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: met jou lekker los.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Van L tot 12. Wadden Macchiato.
7: Wadden Macchiato, lekker dat je weer luistert. Tot aan 12 uur weer van L tot 12 met natuurlijk Wadden Macchiato. Straks Treintje Oosterhuis voor je met Walk Along. Maar eerst Stephen Duffy en Kiss Me uit 1982.

Muziek van Direct uit 2007. Je hoorde Inside My Head en daarvoor Treintje Oosterhuis met Walk Along. Dit is Radio Texel 406.1 en via diverse internetstreamingsdiensten wereldwijd waar dan ook te beluisteren. En we zoeken nieuwe mensen, nieuwe medewerkers, nieuwe vrijwilligers bij de Waldenomroep. Mensen die techniek willen doen of achter een microfoon willen zitten of achter een computer willen zitten. Of als sidekick bij de programma's willen meehelpen met het maken van een leuk programma. Reageer via onze website www.waddenomroep.nl.

0: Even kijken op onze website of er nog wat nieuws te vinden is voor je. En ik lees in ieder geval dat afgelopen weekend er paarden achter de kerk en ook koeien midden in het dorp en overal schapen en geiten en bezoekers waren op Terschelling. Tijdens de Beemstenmerk verandert het centrum van Midsland voor even in een grote dierenverzameling. De eeuwenoude traditie trekt niet alleen Terschellingers, maar ook bezoekers die speciaal voor deze dag naar het eiland komen.
1: Ik vind het prachtig mooi. Hè? Als je zoiets organiseert en het hele eiland komt er een beetje buiten, dan is het toch mooi. Dat je is dankbaar werk om voor iedereen dat te doen.
2: Paarden, koeien, schapen en geiten. Even lijkt het centrum van Midsland wel één grote boerderij. Op de Beestenmerk is er van alles te zien.
1: Vroeger was het een echte markt, maar tegenwoordig maakt dat niet meer. Dus we hebben er een tentoonstelling van gemaakt. Dus alles wat je hier ziet wordt tentoongesteld. Wij zien hier, als je daar vooraan begint, daar staan de paarden. Achter de kerk, dan heb je hier de koeien. En dan heb je, nou ja, je ziet het, hier heb je de geiten en de schapen. En verderop, je hebt Drentse schapen, je hebt allerlei rassen hier. Bokken en geiten, van alles. Net als bij mensen. En heel vroeger, 100 jaar terug, was het een veulentjesmarkt. Zo is het eigenlijk begonnen. Later werd het gewoon een veemarktje. En in de 30e jaren is het voor het laatst geweest. En in 1978 hebben mensen hier uit het dorp het weer opgepakt. En zodoende is het er nog steeds.
2: En al die moeite wordt niet voor niets gedaan. Veel mensen weten de Beestenmerk te vinden.
1: Je ziet het, alle mensen komen even kijken. En daarna gaan ze straks een hapje eten in de buren. En een borreltje drinken. We hebben de muziek bij daar. Dus het is een prachtig mooie dag voor iedereen.

Muziek van Harry Styles hoorde je, As It Was, en daarvoor Lionel Richie met Penny Love. We gaan richting het weerbericht van 10:30 en dat doen we natuurlijk met Peter van der Struis en dat doen we met muziek van Toontje Lager en Michael Jackson.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Muziek van de Imagine Dragons, Nice to Meet You uit 2024. Daarvoor Michael Jackson met Off the Wall. Een toontje lager met Stiekem gedanst uit 1903 en Tahiti. Even een leuk dingetje om te weten. Heb je je ooit afgevraagd hoe het komt dat je baby zo lenig is dat hij zijn eigen voeten in zijn mond kan stoppen? Nou, dat komt omdat hij nog geen knieschijf heeft, maar kraakbeen. En dat verandert langzaam in bot. Dat gebeurt zo tussen het tweede en het 12e jaar. Weet je dat ook weer? Dit is Rita Franklin en George Michael.

Muziek van George Michael samen met Aretha Franklin. I knew you were waiting op je radio. Straks ook Chris Ria met I Can Hear Your Heartbeat. Riemann komt eraan met Supergirl. En de Hollies uit de jaren 70. Long Cool Woman in a Black Dress. Maar eerst verder met een nieuw nummer van Brendan Flowers. En dat nummer dat heet...

Muziek van Cool and the Gang en Joanna uit 1984. Aanrichting het nieuws van 11 uur. En daarachteraan heb ik nog meer lekkere muziek voor je. Wat weer, wat nieuws, wat onzin en wat leuke dingetjes om te weten. Dit is Shaggy en I Need Your Love.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. We werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Van L tot 12. Wat een macchiato.
6: Het nieuws van 11 uur geweest. We weten weer wat er op de wereld allemaal gebeurt. En ik ben blij dat je in ieder geval nog luistert tot 12 uur. Van 11 tot 12 met Wadden Macchiato. Straks heb ik voor je Shawn Mendes met Signorita. Ik zie staan Alessia Dixon met Breathe Slow. Maar eerst terug in de tijd naar 1989 met Donna Summer.

Muziek van de Talking Heads en de Slippery People uit 1985. Wil jij vrijwilliger worden bij de Waddenomroep? Dan zou ik zeker even kijken op onze website waddenomroep.nl. Want daarop staat van alles en nog veel meer geschreven over hoe je vrijwilliger kunt worden bij de Waddenomroep. Wil jij met ons meedoen? Heb je hart voor de Wadden, interesse in media en wil je ervaring opdoen? Of je talent inzetten voor een betrokken publiek? Dan ben je bij ons van harte welkom. Stuur een mail naar info@waddenomroep.nl.

Elbow, zo heet de band, One Day Like This. En we gaan richting het weerbericht met Peter van der Struis, zo rond 11:30 hebben we dat weer. En dat doen we met twee platen, straks Marcia Hines met Your Love Still Brings Me To My Knees. Maar eerst deze uit de hitlijsten van nu. Dit is Hugo met Imao Angel en Ultranate en Moon.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

Muziek van de Time Bandits uit 1985. I'm only shooting love. En je weet niet, je kunt de playlisten terugluisteren, wou ik zeggen. Nou, dat kan misschien ook wel, ja. Je kan in ieder geval op de website kijken wat we allemaal gedraaid hebben en wat we nog gaan draaien in de programma's die er nog komen of de programma's die geweest zijn. Dankjewel Peter, weer voor het weer. Dit is Miley Cyrus, Midnight Sky.

Boy George en de Culture Club. En Do You Really Want To Hurt Me, 1982. We gaan richting 12 uur, we gaan richting de lunch. We gaan lekker eten, ik heb trek weer. Ja, deze dinsdag. Dinsdag is broodje knakworstdag. Ja, woensdag is gehaktdag. Maandag is wasdag. Vrijdag is visdag. Donderdag is ben mijn brood gegeten dag. En vandaag is broodje knakworstdag. Lekker! Ik wens je eten smakelijk in ieder geval. Dit was weer Wada Macchiato. Met Van Hel, morgen ben ik er weer vanaf 10 uur. Nieuwe aflevering, 10 tot 12. En mocht je vrijwilliger willen worden, je weet het, kijk even op waddenomroep.nl. Dan vind je in ieder geval alle informatie en alles wat je moet weten. En ook wat we van jou verwachten dan. Ja. Je kunt direct aan de slag, staat er ook. Hè. De werktijden zijn flexibel en altijd in overleg. We maken dagelijks programma's op verschillende momenten. Dus er is altijd wel een moment dat bij jou past. En bij jouw beschikbaarheid past. Jong of oud, man of vrouw, maakt allemaal niet uit. www.waddenomroep.nl/vrijwilliger. En dan kom je vanzelf daar waar je wezen moet. Tot aan het nieuws nog. Destiny's Child, Independent Woman en ook Gotta Go Home van Boney M. Komt er gaan. Fijne middag. Hoi.

0: Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.

0: Een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Tessel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten.

0: de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Trots op Texel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt 8

rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: If you are a big, big tree.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een wisselvallige dag met veel bewolking en met enige regelmaat een bui. Tussendoor blijft het soms even droog, maar hou rekening met natte perioden. Het wordt zo'n 20 graden en de wind komt uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Ameland grijs en nat najaarsweer met buien en met een matige wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted.

bij je ben. Nieuwe releases, dat hoor je in het eerste uur. In het tweede uur hebben we onze welbekende rubrieken: de schijnwerper, de schijf van vijf, een schijnwerper, flashback en een Nederlandstalig moment. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. De eerste nieuwe release kwam direct aan je voorbij in de vorm van Kelsey G in samenwerking met Christian Singleton en By My Side, zo hoorde de plaats. Gaan we luisteren naar een album en dat heet Choices. Ik ga voor jou de titeltrack draaien en dit is een hele fijne rapper. Hij heet Redeemed.

0: sealed choices.
1: Oh, heerlijk. Een rapper die je ook daadwerkelijk kunt verstaan omdat zijn articulatie goed is. Je hoorde Redeemed en van het gelijknamige album hoorde je de titeltrack Choices.
2: Van de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter. Hey.

Deze dame heeft zich muzikaal wat uitgedaagd. Er horen een paar nummers ook met een blazerssectie daarmee gebruik van te maken. Zo moet ik dat zeggen. En ze heeft ondertussen een EP'tje gemaakt. En dat heet Still Running To You. Ik heb het over de zangeres Natalie Lane. En What He Said was de trackje die ik van deze EP voor jou heb gedraaid. Is het tijd geworden voor die welbekende old school feel en dan toch lichte rock en splinternieuw materiaal? De artiest heet White Lantern en de nieuwste single die hij heeft gemaakt heet Alter en je hoort hem hier.

0: Je hoorde Morgan Starner samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. Daarvoor de White Lantern en eigenlijk die old school feel, hè. Ook al is het dan een prachtige nieuwe plaat. Het heette Alter. We gaan door met Cammy Barnes. Hij heeft samengewerkt met Rent Collective. En zelf introduceerde hij in de country muziek in het Verenigd Koninkrijk de doedelzak erbij. Nou, dat is dan eigenlijk best wel bijzonder. Echter, dit is wat meer popfolk wat je zometeen gaat horen. Er zitten wel doedelzakken in, ja zeer zeker. En de track heet Something More.
1: Do

Zo, oh, deze formatie, Lindy, die heeft een nieuw album uitgebracht. Dat album heet Honest to God. En je hoorde de track Rise Up. En die maakten ze samen met de artiest Mary Zoo. Daarvoor hoorde je Cammy Barnes samen met Rent Collective en Something More. Is het tijd geworden om het even ietsje rustiger aan te gaan doen. En dat doen we samen met Cherry Farina. Ook zij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. En dat is ook weer een hele fijne. Het heet Greatest Love.

mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf van, oh, wat een fijne muziek allemaal. Ja, mag je dat doorvertellen, hè? Aan klasgenoten, mensen die op je werk zijn, noem het allemaal maar op. Want we doen dit iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur op Radio Texel. En om niet te vergeten, op zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het programma nog eens een keer herhaald. Je hoorde Nova, Lee Ray en Lanterns, maar daarvoor het rustige Greatest Love van Sherry Farina. Is het tijd geworden voor een heruitgave die we eigenlijk gaan beluisteren. Namelijk de track No Smoke is door Emerson Day opnieuw uitgebracht. Alleen dit keer in een wat ander arrangement. En daarom heet het dan ook een radioversie.

Zo, twee best wel pittige platen hoorde je. Je hoorde Trevor McNevin samen met Toby Mac en de nieuwe single Walk Through Fire. Het is niet zomaar een single, die hoort namelijk bij de film Daniel and the Fiery Furnace. Je gaat hem terugvinden daar op de soundtrack. Emerson Day, daarvoor met No Smoke, maar dan wel de radioversie om het maar zo te zeggen. Gaan we dat even wat rustiger aan doen. Een beetje gezellige pop. Beetje country-achtig, tenminste, die invloeden zitten er wel in. Je hoort de formatie Church Friends en hun nieuwste single, Missing Piece.

Young Presley samen met Tyrell. En je hoorde de plaat Matthew 5 verse 16 met als subtitel Light Shine. Daarvoor Church Friends en Missing Peace. En dan bedoelen we niet een missend stukje, maar missende vrede in dit geval. En dan hebben we Sarah Reeves. Pas geleden kwam ze al met een splinternieuwe single genaamd Made. En dat was een geweldige plaat, kunnen we rustig wel stellen. Ach, ze heeft hem geïntegreerd in een nieuw album. En dat album heet Standing Up. De volgende plaat die je gaat horen komt eigenlijk voort uit. Ja, toch wel een beetje onzekerheid. En ze moet zichzelf dan ook oppeppen en zeggen van Believe in Me.

0: ja, dan komt er zo'n woord voorbij in zo'n plaat en die heet sexy. En dan denk je bij jezelf, kan dat wel bij een christelijke plaat? Maar ze is hier zichzelf echt aan het oppeppen van... ja joh, je bent wel sexy, je bent goed genoeg. En ja, dan mag sexy eigenlijk best wel. Want dat mag je gewoon van jezelf vinden hoor. Ik bedoel, er is niks om voor te schamen.
1: De gospelhits en tips hoor je in Gospel.

dance muziek van Anastasia Tolstikova en Everything I Need. Oh, wel een hele fijne plaat, hè. Oh ja hoor, het klinkt eigenlijk best fantastisch. Maar deze, die mag er toch zeer zeker ook zijn. De nieuwe single van Caitlin Danos. En deze heet From East to West.

Ja, ja, East from West hoorde je Caitlin Deenwas met daarvoor natuurlijk, dat zei ik al, Anastasia Tolstikova en Everything I Need. Ik was even vergeten dat ik die al had afgekondigd, maar dat mag de pret niet drukken. Ik wil nog even vertellen dat natuurlijk alle nieuwe releases ook nog terug te vinden zijn bij onze playlist. En die vind je op Spotify, Gospel Magazine, eventjes aan elkaar schrijven die woorden, dus geen spatie ertussen. Zie je dan een kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. De laatste toegevoegde platen zijn de meest nieuwe releases door de bank genomen. Hier en daar zal er eens een keer een vreemdeling tussen staan, tenminste, die ik dan dacht bij mezelf, oh, die hoort ook nog in de lijst. Maar in principe moeten de laatst toegevoegde tracks de meest nieuwe releases zijn. Je kunt daar ook luisteren naar nieuwe releases die ook de playlist niet hebben gehaald. Dus dat is wellicht ook leuk om te doen. Daarnaast, als je meer wil weten over Gospel Magazine, dan kun je eventueel, als je daar op bent, op Facebook, zoeken naar mijn naam. Dat is Theo Boer. En als je dan ook daar weer een kruis met uitzendstralen ziet, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Niet vergeten dat we ook een pagina hebben, natuurlijk op Instagram. En dat heet dan gospelmagazine.rtv. We gaan even luisteren naar een Melodic House mix. En dan hebben we het over een track genaamd Jesus Be The Name. En het is gemaakt door Ryer samen met Anne Michelle Lee. En deze plaat die staat er eigenlijk twee keer op de single. Maar dan in een andere mix ook nog een keer. Maar die was een stuk korter. En deze wilde ik aan het eind van het programma toch even draaien. Het is weinig tekst, relatief, maar wel fijne dancemuziek. Ik zou zeggen tot straks na het nieuws. Dan ben ik terug met een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten natuurlijk ook nog een Nederlandstalig moment.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. Een man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted.

deze dame die heeft het toch eigenlijk geweldig, of tenminste is het geweldig aan het doen. Je hoorde Madeline McDonald en The Cover. En eigenlijk heb ik een beetje, ja, wat zal ik zeggen, een beetje vals gespeeld. Want normaal gesproken heb ik in de tweede uur niet direct nieuwe releases, tenminste meestal niet. In ieder geval dan niet meer vanuit de Engelstalige wereld. Misschien nog wel uit de Nederlandstalige wereld, wie zal het zeggen. Maar in ieder geval deze dame die, dit moest ik gewoon meenemen. Madeline McDonald en The Cover. Zometeen hebben we een schijnwerper flashback met Maddie Jane. Alexa Michelle, die zetten we in de schijnwerper. En we hebben een Nederlandstalig moment met Martijn Buwalda. Daarnaast heb ik het woord Surrender losgelaten op de platencollectie. En daarmee een schijf van 5 samengesteld. Maar ja, eerst nog even deze plaat. Deze kwam vorige week nieuw uit. Het album heet Shepherds and Wolves. Het is gemaakt door Scott Riggin. En ik draai voor jou de track Broken Pieces. Die draaide ik vorige week ook. Maar ja, het is gewoon een heel lekker plaatje.

0: ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper. Schijnflashback.

0: Ja, en dit soort platen, dat maakt ervoor dat ik toch eigenlijk wel iedere week weer geniet van mijn eigen programma eigenlijk. Ik hoop dat jij dat ook doet, want in de schijnwerper Flashback hoorde je Maddie Jane. Vorige week stond ze in de schijnwerper dus met 3 tracks en In The Name was de plaat die we nog even in de herhaling gooiden.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en dan deze week in de schijnwerper hebben we Alexa Michel en ja, dus wederom een jonge dame. En het grappige is dat ik deze dame eigenlijk al een beetje op de radar had en toen had ze helemaal nog geen muziek uitgebracht. Maar ze was er al mee bezig dat ze muziek zou gaan uitbrengen en dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar. Dus ik dacht bij mezelf van nou, misschien is het wel gewoon zo'n wannabe, weet je wel. Maar toen kwam er op een gegeven ogenblik een post waarbij dat ze zei, ja, mijn team vindt eigenlijk dat ik nu de single nog niet uit moet brengen, dat moet ik eventjes mee wachten. En dat heeft ze gedaan en toen bracht ze toch die single uit. En toen dacht ik bij mezelf, oké, ze zegt mijn team. Maar wie is dan mijn team? Nou, dan kom je erachter dat zij dus liedjes schrijft, want ze schrijft zelf ook, samen met Kobe James en Ross King. En dat zijn toch niet de kleinste in de christelijke muziekwereld, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat er ook wel serieus kwaliteit aan te pas komt. En dat ga je zometeen dan ook horen met bijvoorbeeld een track als Just Enough en daarna How to Live. Maar we gaan beginnen met een single die ik pas geleden nog als nieuw presenteerde. Het heet Ain't That The Worst. En het is een heerlijk plaatje. In de schijnwerper staat Alexa Michel.

Ja, ja, show me how to live. Kortweg, how to live. Je hoorde Alexa Michelle met daarvoor Just Enough. En als eerste de track, Ain't That the Worst. Alexa Michelle dus volgende week in de schijnwerp en flashback. En je hebt hopelijk aan de tracks gehoord dat er toch serieus kwaliteit aan te pas komt. En dat is denk ik mede dankzij dus Kobe James en Russ King. Zo, ons Nederlandstalig moment. Daarmee gaan we even echt serieus deze keer de kleinkunst opzoeken. Ja, het is wat rustiger allemaal. Het is gemaakt door Martijn Buwalda. En het liedje heet Op Mijn Manier. En misschien kunnen we er gewoon eens eventjes echt lekker wat van leren.

0: Ja, gewoon bijna breekbaar die stem soms, hè. Martijn Buwalda en op mijn manier. Ja, of dat de jeugd dit echt helemaal kan waarderen, ik weet het niet. Ik hoop het eigenlijk wel, want ook al is het heel klein en heel simpel, het is toch een heel mooi liedje.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel Mix.

Ja, dat is wat ouder werk van Alicia Reisman. En toen nog onder het naampje Reese Collective. Daarmee maakte ze liedjes zelf. En die schreef ze dan ook. En zorgde dat het allemaal geproduceerd werd. Maar ze liet ze door anderen inzingen. Omdat ze zelf vond dat zij daar wat minder sterk in was. En zo hoorde je dus de track Surrender. Een plaat uit 2021 en de eerste uit de schijf van 5. Reese Collective werkt op dit ogenblik dus onder de naam Alicia Reisman. Ze schrijft haar liedjes, maar ze zingt ze tegenwoordig ook zelf in. We gaan even naar een album getiteld Awake. En heet Never Surrender, de plaat die we gaan draaien. Normaal gesproken wordt het gezongen door John Cooper, maar in dit geval door de band drummer. En dat is Jen Ledger. Dus je gaat hem horen. En dan ga ik weer een verhaal maken die veel te lang is. En dat wil ik dan, want ik wil het goed vertellen. Maar dat betekent wel dat ik te laat ben. En trouwens, Surrender is het woord wat ik losgelaten heb op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld.

Ja, ja, help me surrender. Kortweg, surrender. Je hoort de muziek van Dreva in samenwerking met Chris Howland. Daarvoor dus Skillet en Never Surrender van het album Awake. Normaal gesproken hoor je dan eigenlijk John Cooper. Dat zijn ook de meeste versies die op de streamingplatform staan. Maar ik vond deze terug en ik dacht van, oh, ik vind het wel mooi om Jen Ledger dan eens een keer het te laten zingen, om het maar zo te zeggen. Alsof dat ik daar wat over te vertellen heb. Nee, natuurlijk niet. Maar in ieder geval kan ik je wel vertellen dat ik dan ook wel eens een beetje om mezelf moet lachen. Gewoon dat ik denk bij mezelf, ik ga alvast de plaat instarten. En dan denk ik bij mezelf, oh ja, maar ik wil dit nog vertellen en dat nog vertellen en dat dan te laat. Nou, dan doen we deze maar. Het is muziek van Never Surrender, zo heet dat. En dit is gemaakt door Ryan Ellis van de EP Night and Day.

I Surrender All. Je hoorde muziek van Joshua Wilson en dat was tegelijkertijd de laatste uit de schijf van 5. Daarvoor Ryan Ellis en Never Surrender van de EP Night and Day. En die vind je terug in 2023. We gaan even door met Haley Hutchison. En zij heeft onlangs een oproep gedaan op haar socials. Om toch eens op te letten hoe dat het allemaal zit met de muziek. Want ook zij heeft ondertussen last van het feit dat haar muziek al misbruikt wordt door partijen die AI gebruiken. En dat is natuurlijk heel vervelend. Zeker als je net een soort van beginnend artiest bent en je hebt net 2 singles uit en er wordt dan al misbruik gemaakt van dat soort dingen. Betekent aan de andere kant natuurlijk wel de kwaliteit die zij levert. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk heel erg vervelend. Dus we gaan er even wat aan doen. We gaan haar ondersteunen door sowieso deze plaat natuurlijk te draaien. Maar ik zou zeggen, probeer ook eens eventjes haar singles even te streamen. Zodat ze daar toch ook wel even iets aan verdient, om het maar zo te zeggen. Haley Hutchison en Splinters is vorige week nieuw gepresenteerd. Maar nu draaien we hem dus nog eventjes in de herhaling. This walk with you.

Je hoorde muziek van Ben Fuller en dat was dan getiteld Higher van zijn album Black Sheep Tour, Songs from the Road. Daarvoor hoorde je dus Haley Hutchison en Splinters. Is het tijd geworden om nog even een hele leuke te draaien van Tori Kelly. Deze heet Control.

Ja, Dax en God, can you hear me? En het is tijd geworden om afscheid van je te gaan en nemen. Ik wens je nog een hele mooie avond en graag tot een volgende keer. Je luistert naar een plaat van For King and Country.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie, dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoek voor personeel dat
3: the hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden.
4: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Tessel.
5: Het beste van het eiland Tessel.
0: Dit is Radio Tessel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren.